De beste kippen, de spannendste momenter. De UEFA Champions League is terug. En nog de Saison erleeft de Kinex-Klasse van Europese voetbal op RTL. Om eerste speeldag direct met drie topmatchen. Real Madrid geht Inter Mailand, Liverpool geht Atletico Madrid en Bayern München geht Bode Glimt. De UEFA Champions League, haut morgen donderdag voor Verelfinningen op RTL 2.